Niet zo kaskat, kaskat de hitsistuan, kahagan, nihano, ahun, nu, uskopi hom, nihano, ahun, nihano, goed was, kate, stit, mistake, dahum, en neem dat de homme, wat het met dat, was, goed met tegen mijn poosje, weet het met dat, kat met das, Saint Gros Louis, kat pas om heides, Bernard Herbieux, Magni, Muriel Rock, te poosje, kat het nantje, won de katayek, nat was, sehat, het matemekus, like John, kawajigmas, mastuyat, Wasipit, ton manchipit, notasquan, iguanzit, was shot, mac manutenam, pisamit, esipit, twendake, mac picogan.